grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade. De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

0: De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2. In de enige echte nationale hitparade.
1: Hitparade.
0: De Mega 40. Met Robbie van Beverdaal.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft de Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Zuidoost-Limburg, goedemorgen.
5: Dit is Sport FM Continu.

0: barretje tijd gelegen. Toen we deze heren nog zo lekker chaotisch tegenkwamen. 1981 was met.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees
1: de
0: welkom,
1: Knecht.
0: Lieve luisteraar.

0: collega uit Spanje, die hadden een wereldhit met Don't Let Me Be Miss on the Stoer, weet je nog?
1: Ja.
0: En ook dat kregen we al volgen. Heerlijke muziek van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. The House of the Rising Sun, alles waar. Een cover, maar toch weer lekker gedaan. Lieve Lootje van Ooitje, beste luisteraars, welkom op deze avond. Vriendelijk welkom, we gaan terug bij de bom in de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Roosje.

met Al Porver in de jaren 80. Een zonnetje voor Riera. Van de Vamos a la Playa. No tengo dinero. Geen cent meer te maken. Vrienden, zometeen een hele fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst voor je Cliff.

geleden, joh. 1963 al leek het gisteren. De meeste platen die in deze show voorkomen, nou ja, ze lijken allemaal een beetje op alsof het gisteren was toen ze uitgebracht werden. Cliff Richard en de Summer Holiday.

0: van achter de keuken gordijn.
1: Nou ja, goed, zomers. Ze zijn zomers altijd lekker. Maar ja, welke jaargetijden ook, dat maakt niet uit. Je hoort ze bij ons op de radio. Lekker toch?

waarom heb je het niet gedaan, joh? Kom op, joh, hé. Op de achtergrond, backing vocals, een geldwolf. Ja, zijn naam was Frank Varian. Die heeft wat artiesten uitge... Nou ja, molken, zullen we maar zeggen, nietwaar? Het was muziek van Kila. En Why Don't You Do It? Met de horen veilig achter de kukende gordijnen. Vandaag was het muziek van Splitsing. Een hele zomer lang. Lekker toch? Gouden tijden herleven. Dit is de middel of de rood.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Kijk, hij
0: wel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

programma muzikale helden en heldinnen op de radio. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Uiteraard heb je haar herkend. Het was Dusty Springfield met dit zomergebed, maar wel de Pet Shop Boys. Lekker terug op de radio. Gouden hits herleven. Ik ga je even meenemen naar 1969. En zie dat als ontvoering met iets wat je lekker vindt.

toen was het nog, ja, ik ben er wel eens geweest in de jaren 70 voornamelijk. Toen was het nog wel redelijk, dacht ik, maar tegenwoordig al die verhalen die je hoort over Amsterdam. Nou ja, goed. Pickpockets. Nou, dus als je naar Amsterdam gaat, dan moet je portemonnee en of je sieraden heel diep verstoppen. Nou ja. Pussycat hoor je in If You Ever Come to Amsterdam. Lieve luisteraars, dit is de middel van de roadshow. Waar gaan we het over hebben? Oh, laat het maar.

Wat een toppetje was het toch, hè? De Queen. De Queen zelf, toch? Jazeker. Het was een Rita Franklin en de Freeway of Love. Je komt terug van vakantie. En je zegt zo tegen jezelf in het spiegel.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Ook goeiemorgen.
6: Ook goeiemorgen. Frisse muziek voor een wakkere ochtend. Elke werkdag van 7 tot 9.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Dongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Ook goeiemorgen.
5: Ook goeiemorgen. Frisse muziek voor een wakkere ochtend. Elke werkdag van 7 tot 9. Dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Een op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Dongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Goedemorgen!
3: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
4: Dit zijn de Fouten 19, Sport FM, Continu.
5: Dit uur met Benny Marshall.

0: Wij gaan totaal fout. Dit is het uur van de foute hits. Dit is de Foute 19. De Foute 19.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Sport FM, continu.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Dit is Sport FM Continu.
3: Ook al zijn ze van goud, oud of zo fout. Van 9 tot 10, de Foute Hits. Dit is de Foute 19.
4: De Foute 19.
5: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Sherry, Sherry Lady. And it goes like...

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Een op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubbel Bilze. Dongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Zuidoost-Limburg, Sport FM, continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM continu.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sportnet.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Eén op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nogthans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Dongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

yeah. Oh, mooi. Jazeker. Oké, boogie, boogie. Je hoort de Jacksons en blame it on the boogie. Centraal jaartal 1979 in deze editie van Hit Revival. En ja, er is nogal wat te doen geweest omtrent deze plaat van de Jacksons. Want het werd eigenlijk geschreven door Mick Jackson, die totaal geen familie was van hem. En hij schreef het oorspronkelijk voor Stevie Wonder. En hij werd door Global Records München gevraagd om het nummer zelf op te nemen ook. Op het Midden Music Festival in Cannes destijds in Frankrijk 1978 werd het voor de allereerste keer gespeeld. En een lid van de entourage van de Jacksons was daar op zoek naar eigenlijk nummers. En hij was verbaasd over de toevallige naam en was onder de indruk van de track. Hij nam het in het geheim op en ging naar de Verenigde Staten, zodat de band het zo snel mogelijk kon opnemen, nog voordat Mick's versie eigenlijk zou worden uitgebracht. Ja, het was dus een race om de nummers uit te brengen. En het heette in de kranten dan ook The Battle of the Boogie. En het was perfect persmateriaal. Twee Mick Jacksons, oftewel Michael Jacksons, twee versies van Blame It on the Boogie. De nummers kwamen binnen enkele dagen na elkaar uit. En het was een van de zeldzame gelegenheden in de moderne tijd dat artiesten tegelijkertijd met hetzelfde nummer in de hitlijsten stonden. En ja, zoals, je weet wel hoe dat gaat. Hè? Sommige fans die geven de voorkeur aan de meer soulvolle versie van Mick Jackson, terwijl de anderen aan de meer uptempo versie van The Jacksons hun hart gaven. Wij draaiden deze versie van The Jacksons. Blame it on the boogie. De allereerste uit ons centraal jaartal 1979. Straks ander weer nog lekkere klanken van Alicia, Beatty Boo. We hebben ook nog de Smiths, Aleph, Chic, Snap, Bananarama en veel meer. Uiteraard ook nog onze bastard van deze week. Eerst iets waar ik ben er eigenlijk wel klaar voor en het zit in mij. I'm in the mood, Cici Peniston.

0: Sexy Rod Stewart. Ja, hij stond daarvoor allemaal bekend als een soulvolle blues- en folkmuzikant. Maar met dit nummer ging hij naar de disco. En dat gaf hem ook een nieuwe look. Een hele hoop nieuwe fans ook. En zijn oude, ja, die hadden daar helemaal geen interesse in eigenlijk. Ze wilden hem herinneren als eigenlijk een lid van The Faces. Zijn vorige groep waar hij in deelnam destijds. Ze wilden hem eigenlijk, ja, toch wel een klein beetje blijven associëren als een hard rockend feestbeestje. Zoals hij toen destijds allemaal was. Maar het heeft niet mogen zijn voor zijn racelfans helemaal van in de beginnen. Daarvoor helemaal geen babygebrabbel. Nee, ze stof gelijk de hitparade in. Alicia met Baby Talk. In deze editie van Hit Revival zo dadelijk nog iets naar jullie moeders toe. We hebben ook nog een echte obsessie. En een dame zo dadelijk eerst die in de jaren 90 furoren maakte. Met ook een hele leuke videoclip destijds erbij. Betty Boo.
1: Nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekomen.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Sport FM continu.

0: revival centraal jaartal uit de jaren 70.
1: 1979.
2: Woehoe! Ja! Ja, weet je moeder het? Zij gaan het eens even uit de doeken doen, denk ik. Hier is Abba. Dat

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: SportFM continu.
2: Hit Revival Centraal jaartal uit de jaren 70.
3: 1979.

Ja, prachtig nummer toch, deze Good Times van Shaken. Nummer opgebouwd rond de kenmerkende baslijn van Bernard Edwards. Het is toch wel een van de meest gekopieerde en gesampelde platen ooit. De twee exemplaren van de plaat konden DJ's een doorlopende lus van de instrumentale groove toch wel creëren. Wat een perfecte basis vormde voor MC's om erover te rappen, ja. Rap was in opkomst in 1979 op blockparties in New York. En toen Sylvia Robinson de Sugar Hill Gang bijeenbracht om een rapnummer op plaat te zetten, gebruikten ze Good Times voor het nummer waarbij ze het in de studio herhaalden. Net zoals de DJ's het deden. En ja, het resultaat was Rapper's Delight, dat later in 1979 werd uitgebracht. En er werden een aantal 12-inch singles van verkocht en haalden zo de Amerikaanse top 40 en de Britse top 10, waarmee het de eerste rapnummer zou worden die dit deed. Nile Rodgers van Chic, die wist dat zijn nummer toch wel een favoriet was op blockparties. Maar hij hoorde Rapper's Delight pas toen hij in een club was en de DJ het speelde. Hij maakte toen krachtig bezwaar tegen het gebruik van zijn nummer als een nummer voor een ander nummer. Begrijp je? En dreigde met juridische stappen. In plaats van er tegen te vechten, wel, dan schikte eigenlijk Sugar Hill Records met Chic en kende hen het volledige componistenkrediet toe. Dus Edwards en Rodgers worden vermeld als de enige songwriters op Rapper's Delight. Zo zie je maar hoe het allemaal kan lopen. Alef ook nog daarvoor. And you're not alone. Ben je zeker niet? Je bent met velen die momenteel luisteren. Bananarama Cruel Summer komt eraan en we hebben ook nog echt...

0: kan wel zijn hè, dat je soms een vriend of vriendin hebt die je echt tot tegen het plafond kan krijgen. Maar ja, in het diepste van je hart blijf je ze toch allemaal graag zien, niet? She Drives Me Crazy van The Fine Young Cannibals. En daarvoor hadden we nog Banana Rama, Cruel Summer and The Power, die hele grote hit van Snap. Zijn we nu toegekomen aan onze basstaat van deze week en daarmee trekken we terug naar de jaren 60, zoals meermaals in deze edities van Hit Revival. Basstaart van deze week, Small Faces and All or Nothing. Alles of niks.
1: Basstaart van de week.
0: Mijn bijdrage voor vandaag, die zit er helemaal op. Wat mij betreft, wat je ook nog doet, doe het goed, maar denk eraan, doe het veilig. En tot een volgende editie van

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Is de nieuwe alarmschijf.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven. Zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Zuidoost-Limburg. Goedemiddag.
3: Dit is Sport FM Continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: FM. Continue.
2: Boom boom boom, now let me say well. Me say boom boom boom, now everybody say well.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Continue. Sport FM, continu.

0: Barbra Streisand.
1: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
2: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
3: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
4: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.

0: activiteitscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Dit is Sport FM Continu.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze. Bij Frans & Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Frans & Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Frans & Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Hoeselt 106.9, Tongeren 107.7, Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Elke werkdag tussen 2 en 4. The greatest hits. Klassiekers uit de jaren 70 en 80. Kleppers uit de jaren 90 en zero's. De wildste muzikale rit van de middag. The greatest hits. Op Sport FM Continu. Met DJ Luc.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.

0: Zuidoost-Limburg, Sport FM, continu.
1: Je hoort ze hier, de grootste hits aller tijden. Dit zijn The Greatest Hits, met DJ Luc.

Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM continu.
2: De muziek zegt alles. The greatest hits met DJ Luke.

0: Sport FM. Continu. The greatest hits. Met DJ Luc.
1: Let's go, girls.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Van maandag tot en met zaterdag op Sport FM Continu. The greatest hits. The greatest hits. Alleen maar het allerbeste uit meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. DJ Lucht neemt je mee op de wildste trip van je dag. Dit zijn The Greatest Hits.
5: New truck,

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu.
4: Classics uit de 70s en 80s. Kleppers uit de 90s en de zeros. Dit zijn de greatest hits. Let's go.

een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver, kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Bezoek de website van onze radio.
3: www.sportfmcontinu.be.
4: The greatest hits met DJ Luke.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Iedere werkdag van 4 tot 6 hoor je hier de hits non-stop in de avondspits.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog op zwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Sportfm continu.

Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be. Avondspits hoor je hier elke dag de beste hits.

Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Chiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsden. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsden staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Dommersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. In de avondspits hoor je hier elke dag de beste hits. De beste hits.

0: Hé, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: Sport FM.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Iedere werkdag van 4 tot 6 hoor je hier de hits non-stop in de avondspits.
2: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: activiteitscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM. Continu

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborg-Loon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Slam Jam. DJ Christophe draait iedere werkdag bij Sport FM Continu.

Heel goedenavond en welkom bij SportFM Continu. Het is weer tijd voor een gloednieuwe editie van de Slam Jam. En dat hier op jouw donderdagavond bij SportFM Continu. Begonnen alvast met zijn muziek van Jorge PFR en Sola. Zo dadelijk krijg je ook weer informatie, maar eerst gaan we nu naar de naantjes. Eens een keertje met de New Kids en Tonight.

Zometeen een stukje muziek uit de jaren 80 van Grace Jones en Slave to the Rhythm. En we hebben ook meteen informatie voor jou. We gaan richting vrijdag 2 oktober. Dan is er weer een digipunt voorzien. En dat gaat allemaal door in de Kimpel. De Kimpel vind je nog altijd terug op de Eiklaan 23 te Bilzen. Voor meer informatie kan u mail naar allemaal digitaal at bilzenhoestel.be. Oftewel, ik kan ook bellen op 089 39 75 01. Dit is nu muziek van Justin Bieber.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Dit is Slam Jam
3: met DJ Christophe.

Meteen de nieuwste single van Roxanne, H6 en Vang je mij. En de volgende single, ja, die is de nummer 1 in onze Mega 40 en een O-1-nacht. Straks vanaf 12 uur hoor je morgen vroeg de replay van die Mega 40 tussen 4 en 6. En uiteraard morgenmiddag tussen 12 en 2 is er weer een nieuwe Mega 40 met Robbie van Beverdaal liever. Staat er nog op nummer 1, somber, dat hoor je dan morgenmiddag tussen 12 en 2.

Je hoort de muziek uit de jaren 70, een zekertje van de Ritchie Family en American Generation. En we hebben weer informatie voor jou. We gaan richting morgen vrijdag 2 oktober. Daar is er een Nordic Walking voor senioren. Dus voor 65-plussers. Dat gaat allemaal door vanaf 10 uur tot 11 uur 30. Bijeenkomst is voorzien aan lokaal dienstencentrum Eiklaan 24 te Bilzen. Voor meer informatie kan u uiteraard weer mailen naar lokaaldienstencentrum@bilzenhoogschool.be. Oftewel kan u ook weer bellen op 089 39 75 01. Dit is nu muziek uit de jaren 90.

Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.

gewoon een keertje Nederlandstalige muziek van Nino Cello tezamen met Young Ellens. En nog eens een keertje Tony Montana hier bij SportFM Continu. Aanstaande weekend is ook weer het weekend van de klant. En dat gaat allemaal door. Nu zaterdag en zondag zijn ook de winkels in Bilzen Hoestert extra open op die dag. Er is ook een shop en win. Onder andere als je €25 spendeert in de handelszaken van Bilzen en Hoestert en deelgemeenten, dan krijg je een unieke code. En die code kan je dan via de website daar misschien wel een leuke prijs mee winnen. Je hoort het dus dit weekend van de klant. Nu de zaterdag 3 oktober. En ook tevens een extra opening van de winkels in Bilzen Hoestert op zondag 4 oktober. Dus ik zou zeggen, zeker afzakken naar onze handelaars hier in Bilzen Hoestert en deelgemeente.

Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best. Dit is Sport FM Continu.

0: Je hoorde eerst de muziek van Måneskin en Supermodel. En dan hadden we Nederlandstalige muziek nog eens een keertje van Monza en van God Los. Wij komen ook dichter bij de nieuwsfeiten van 7 uur. Ik heb voor jou nog één plaatje klaarstaan. En dat gaan we samen doen met Mabel. Hier komen ze met Don't Call Me Up. Tot zometeen in het tweede deel van de Slam Jam hier op de donderdagavond.
1: Slam Jam.
2: De grootste hits hoor je hier
1: bij Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een 30-tal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Dongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborg-Loon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Slam Jam. DJ Christophe draait iedere werkdag bij Sport FM Continu.

Deel 2 begonnen muzikaal met de zomerrit wel van 2026, alleszins toch voor mei. De Bausa en nog eens een keertje met Magnetic. Dit is nu muziek uit de jaren 90. Nog eens een keertje van Fool's Garden. Hier komen ze met Lemon Tree.

dat op zaterdag 3 oktober. Zip en Sip. Hoor je van Zipline dus zo met een kabelless lift beter naar beneden gaan, dan is het moment nu zaterdag 3 oktober. Vanaf 14 uur tot en met 19 uur ben je welkom in het wijndomein Vin de Bouffet. En dat vind je nog altijd terug op de Trollstraat 67 te Hoesselt. Je betaalt er wel 10 euro voor zo'n ritje mee te doen. En uiteraard kan je ook weer verder gaan kijken voor meer uitleg op www.visitbilzehoeselt.be. Daar omtrent van deze zipline staat er een hele resum aan uitleg. Ik zou zeggen, blijf hier bij SportFM continu, want wij hebben nu nog muziek voor jou. Een keertje van de Purple Disco Machine. Hier komen ze met Substitution.

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil. DJ Christophe. DJ Christophe. Op Sport FM. Continu.

Het ene is een keertje Nederlandstalige muziek van K3 en Superhelden. Wij gaan nu plaatsmaken voor de alarmschijf van deze week. Nog altijd is dat Taylor Swift.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Sport FM. Continu.

he just gets de samen van Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. We gaan richting Tongeren Borgon voor informatie. Dat voor zaterdag 3 oktober is er een begeleid bezoekende stroopfabriek van Borg Loon. En dan ben je welkom vanaf 13:30 tot 15 uur. En die rondleiding die duurt ongeveer anderhalf uur. Inschrijven is verplicht en stuur je een mail naar info@stroopfabriek.be. En voor die deelname daar betaal je €5 per persoon. En dat betaal je bij aankomst. Voor meer informatie kan u uiteraard een mail sturen naar info@stroopfabriek.be. Wij gaan naar de jaren 2010 en dat naar het jaar 2015. Hier komt nog een keertje Belgisch werk van Lost Frequencies met hun single Like I Love You. Oh.

Jullie meteen muziek uit de jaren 80 en een keertje van OMD en Forever Live and Die. En dit is nu recente muziek, ook nieuwe muziek, een keertje van Jamie Miller. Hier komt hij met Baby Doll. This is-

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.

0: kreeg je muziek uit de jaren 90 van de Claudio Bieta, Mr. Vain. Wij gaan met je zoek afscheid nemen van deze editie van de Slam Jam. Alweer de donderdag editie zit er weer helemaal op. Voor ons dadelijk heel veel plezier na achten met Betty Marshall en de Dance Classics. Onder andere komt er ook nog aan All of the 90s en Nelly's. En oh, wat een nacht. Vanaf middernacht tot morgen vroeg 6 uur. Wij groeten elkaar terug. Uiteraard morgen vanaf 6 uur dan voor de weekend editie van de Slam Jam. Maak er nog een fijne donderdagavond van. En uiteraard tot morgen.
1: Music. Dit is Slam Jam.
2: Met DJ Christophe.
1: Bij Sport FM continu.
2: Slam Jam.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een 30-tal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
2: Kleus Heubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
4: Are the best dance hits from the 80s, 90s and 2000. This is Cube Dance Classic.
5: Manny Marshall.
6: I will survive.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC. Aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.

Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.

Cube Dance, the classics.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare en milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM continu.
2: Cube Dance Area. Cube Dance. The Classics.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door Gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089... 41, 52, 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: 80s, 90s and 2000. This is Cube Dance Classic.

0: Cube Dance. The Classics.
1: The Cube Dance Party komt naar je toe als jij dat wil.
2: It's a good show.
1: De coolste dance party. Boek ze nu. Cube.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door Gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
2: Klusje Bondus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klushubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: I love the 90s.
5: Hey, yo, Captain Jack.
4: Sport FM Continu present. De beste en grootste hits van de 90s en nillies. Dit is I Love the 90s and Nillies.
6: I love the 90s and Nillies.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: I love the 90s.
5: Hey yo, Captain Jack.
4: Sport FM Continu present. The best and grootste hits from the 90s and nillies.
6: I'm a fat man.
4: This is I love the 90s and nillies.
7: I love

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenacht.
1: Een vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu.
3: Sport FM Continu op volle hitkracht.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht. Sport FM Continu.
1: Oh, wat een nacht. Sport FM Continu op volle hitkracht.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht. Sport FM continu.
1: Oh, wat een nacht. Sport FM continu op volle hitkracht.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome in the second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance.